gesteinigd wordt. Ditzelfde zal, wat nu Paulus heet, passeert nu zelfs. Nu wordt het klaar wat Jezus in de Wierde gemeint hadden, als hij de Ananias door in Damascus over Paulus dit zegt. Denk je nog aan de Wierde? Ik heb mij arm als handlanger gewählt, mijn nomen voor de Heiden, Tjenje en voor de Kinge Israël te brengen, dan ik wel am wiesen, hoeveel hij voor mijn nomen lieden moet. En hier moet Paulus een steinjung lieden. We lezen dan van vers 20 wieder. Als de Jinge zich over arm am sammelden, stond hij op en ging träg en staute nen. En den nächsten Tag ging hij met Barnabas met no derbe. Hier weer een Wunder passiert. Paulus wird doch nicht dood. Aus de Jange, wat nu Kinder Gottes geworden wären, diese Jinger, am Ramstunden, kunnen op einmal abstonen. Ik denk, diese kleine Gruppe Christen, oder am Paulus Ramstunden, haben gebet. Sie wurden gebet haben, dat Gott hier doch angeriepen wird, en wann Paulus noch leven deid, dat hij doch wird abwaken. En wat sei wie, Paulus steht op einmal ab, en jeet mat an mat, jo hij jeet zu Gott trig an de Staute nennen, en door merken hij en Barnabas zich reid, en ze gonen nu de nächste Staat. Wel we nu ook nog toop beden. Lieve haar, ik bid dat du ons de uren opmerkst, voor de missionsarbeid, die ook voor ons door is, die wie donen zellen. Help ons in diesem tru te zennen, en nicht op te geven, wann dat ook trubbel en waderstand jeft. We beden dit aan Jezus zien nomen. Amen.

Ik zie jullie alle dankbaar voor jouw heren en mag jullie ook alle van jou begrijpen en dem Haren zien dieren noemen. Dat is dem Haren een grote vrede zijn volk te zenen, aber ook die zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Openbaring.
1: Openbaring, kapitel 1. Dit is de openbaring die God Jezus Christus geeft, zijn deine te wezen, wat hem karten passeren moest, en hij schickt zijn engel naar zijn deine Johannes, om dat met te delen, die dat Gottes woord en Jezus Christus in zeichnis en alles wat hij zag, betekend haf. Zeilig is die dit profetenwoord last en ook die dat heren en zich door aanhouden, wat er binnen geschreven staat, wils de tijd is bald hier. Johannes schrift dit naar de 7 gemeenten in Azië. Genoeg den vrede van dem, die door is, die door wie en die door komen wordt, en van de 7 juiste verzienen troon, en van Jezus Christus, die aan zijn zeichnis trouw is. Hij is de eerstgeborene van de doden, die, wie over de kennis op de eerdere geert, die ons goud weer en ons met zijn enig bloed van onze zinden gewaschen haft, en ons de kennis en priester gemaakt haft, God, zijn vader, te deinen. Dem traft alle eer en macht en alle eeuwigheid. Amen. Kijkt, hij kent met de wolken, en am worden alle ogen zijnen, ook die hem in de ziet stoken. En de mensen op de eer worden alle even am treurend jammerieren. Zo zal dat zijn. Amen. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eind, zegt de Heer, die door is, die door wie en die door komt, die al maak je. Ik, Johannes, je broeder en kameraad, aan de lieden en om Gottes rijk, en aan de geduld, die wie der Jezus Christus hebben, wie op de insel Patmos, wils ik dat Gottes woord gereed en van Jezus Christus gepredigt houd. Einen Gottesdag, wie ik hem geist en hier hing mij een lüde stem, zoals uit een trompet. Die zegt, ik zie dat A en dat O, de eerste en de laatste, wat die zit, schrijf aan een boek en schek dat naar de 7 gemeenten in Azië, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamon, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dan draai ik mij om, te zijnen, wem zijn stem ik reden hier. En als ik mij omkijk, zag ik 7 goldene lampenholen, en midden mangt de lampenholen einem, den dat zo zag als een menschen zien. Hij had een kleid aan, dat hem wat op de feit hangt, en een goldenen gard over de brast. Zijn hoofd op de kop waren als witte wal, wit als schnee, en zijn ogen als een vierflam. Zijn feit blinkten als gesmolten, gewikstet messing, en zijn stem wie zo als een grote ruischende water. En zijn rechterhand had hij 7 stierns, en uit de muil kwam hem een scherpet dubbelschneidende schwert, en zijn gezicht wie zo als van de zon en volle kracht schijnt. En als ik hem zag, val ik ver hem dol, als van ik dood wie. Ob hij leed zijn rechterhand op mijn op en zei, vecht die nicht, ik zie de eerste en de laatste, ik zie de leven ja, ik wie dood, ob ik kijk, ik leef op immer en eeuwig, en heb de sleutels te dood, ook te dat dodenrijk. Nu schrijf wat die je zijnen hast, wat nu is en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de 7 stierns, die du in mijn rechterhand zagst, en de 7 goldene lampenholen is dit. De 7 stierns zijn de 7 gemeenten ihrer engel, en de 7 lampenholen zijn de 7 gemeenten.

0: De klok is eind, maar 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, Leiva Hira, en welkom hier te dit plaudische program. Een halve stund, een gouden oorrecht, zo hoop ik dat het vandaag ook zinnen wordt. Ik zie Adolf Enns. En vandaag plocht mij een beetje spoos. Mijn opa die weer je bekend voor zijn spoosen en zijn witsen. Manche meinen dat post niet doorgaan wo man zich met geistliche zaken beschäftigt. Aber ik denk dat Jezus ook humor had. Als hij zo noozacht voor deze vandaagse aandacht, dan vond ik een hoedische gedicht. Der Mond ist aufgegangen. En ik vond daar even dat dat het bekondeste dietje gedicht is. Een van mijn leraars in de Bibelschool, die zei den einen vers van deze leid mol zo op en daarbij sprong hij bij het laatste zaad een vers wieder. En dan heet dat zo. Seht ihr den Mond dort stehen, is nur halb zu sehen und is doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen und unseren kranken Nachbarn auch. Im Gedicht heet dat recht, ich der laatste Teil, weil unsere Augen sie nicht sehen. Aber hiermit dreit dat ook eine Wahrheit uit. Ich hab dit leid ook van klein in der Schuil geleerd. Zou dit weer nu de eind wat Ruud staat in het bekondeste leid in de Dietsche welt. Een van de bekondste vers uit de Bibel is in de psalme, en daar staat in psalm 86 vers 11. Dem wou wie nu herhieren van Dieter Frans, wie zij hab zich dem uitgezacht voor zijn predigt vandaag. Ver je hier wie nu dit leid dankschijn haar.

Eine opkoof op de uit mij beschrentje dou. Bluis tot eine. Besied all dem, wat ons so stort beschäftigt, es het wichtig, dat ons hoort in onze gedanken op dat eine te konzentrieren. Nämlich den Welle Gottes für mij. David bed voet mijn hoort taub. Erhuil dat bij dem einen. Dan kan man terugkomen. Ik kan niet alle wegen tegelijk verankomen. Ik moet ook niet alles aanzetten wat wichtig is. Sondern blijft dat eine. En dat is hier dran. En daaraan hangt veel uit als ik al het andere. David zegt dat zo. Dienen nomen verste. Daarop komt het aan. Hij mocht den nomen van hem haren verste. Gott hat im Alten Testament mehrere Nomes, aber von all die für Gott gebrucht worden, jeftet bloß einen, der sich durch die ganze Bibel treibt, der von den Juden mit so großer Ehrfurcht behandelt wird, dass sie den nicht mal ausreden deide, der Nome Jahwe. Das Nome bedient nämlich ich sie. Und der kann im hebräischen Text in alle Tietformen übersetzt worden. Et wir, et sie en et wir sinne. So is Gott. Hij is einfach souverän en doch so dichtbij. Et sie, en deunt wat du van mij denkst, en deunt wat du van mij sitzt, en deunt wat die je fällt oder nicht, of du dat verdienst oder nicht. Et sie. En met diesem Nomen heeft zich ook Jesus Christus immer wieder vergestalt. Hij is Gottes Sehn. En derch arm haft Gott sich openbord en ans gewesen, wo hij is. Hij draagt den Nomen, op den het ankommt. Denn Jesus bediet Gott Rat. Erhuil mijn hoort bij dienem Nomen, sagt David, bij dem einen, op den het erop ankommt. Aber dat reed nicht, am bloß te tjane en te behuilen, sondern ook am te verste. En verste bediet hier nicht Angst habe. Dort wird eine ungesunde Furcht sein. Diese gesunde Furcht hat drei Schwerpunkte und ab der komme ich ganz kurz am nächsten Punkt. Eint es Ehren. Et erchan diesen Herrn an und sei am du best groot. China es so's du und wat du hast, fing et nirgendwo unerwähnt. Do wens wel et mi die unja ordne. Du best mein Herr. Und du stehst immer darüber. Mit jeder von deinen Eigenschaften bist du mir evaluieren. Du bist stolz und mächtig. Du bist der Heiland und Erlöser. Und dann passiert was mit mir, was ich verehre, dem komme ich nieder. Und je mehr ich mich damit beschäftigt, desto doller verändert mich dort. Leben. Und diese Furcht beinhaltet auch de leef. Wie's eit en taatsch, alles wat God deed, dat geldt mij. Hij is nicht meer groot, sondern hij zaat zijne grootse voor mij in. En in jedem van zijne nomen erchan eit du best voor mij. Dat verändert mijn leven. Wat God deed, deint dat hij dat eit am nodig kom. En daarom kan mij zijne nomen nicht kalt laten. Eit red am en leef uit. Mijn Jezus, mijn Rada, China is zoals du. Doram, je hier uit te aan. Du hast mij erlöst en maakst mijn leven rich. En wanneer ik deze nomen leef, begrijp ik ook de derde bediening van verste, namelijk nutzen. Ik illustreer dat ganz kort. Ik heb mij bijvoorbeeld een boormachine gekocht, een speedrill. Ze zijn rechtig goede. En die man in jede wand boren kan en die ook als meisel broeken kan. Ze heeft een praktische koffer en die staat bij mij in Tjala. Zo, dat is een stortje machine op die ik stolz zie en die ik hier nog maar wies. Maar dat reed niet, stolz te zijn op deze boormachine en er goed te zijn. Ze is gebuurd worden dat ik die inzat, lasja boren, regalen vastmaken en hindernissen besiedje. En zo is het ook met de nomen Gottes. Wanneer God zegt, ik zie, dan geldt dat mij.
en at je weet, do best met me. Do best mijn vrede. Krijg nu. Ik sto niet halbloos en alleen voor dit probleem, zonder met die. En du hast de kracht. Deze noemen wil ik niet meer loven en leven, zonder deze noemen wil ik dan ook nutzen. De jongen kunnen hem noemen Jezu veel duinen. Ihre bed brachten ze voor God. Zij spraken mensen vergebung toe. En zij rechten mensen op en heilden en moeken in vrij. Zij houden de noemen Gottes in dem zin genutzt. Aber dat entscheidende wordt in einem Fahrstaub gevoerd, die am Oulen ook am Nieuwen Testament vertjemt. Wer de noemen van God aanroept, die zal geraad worden. En wer zich aan Jezus wenden wordt, die wordt ook geraad. Pastor Wilhelm Busch heeft dat mal zo gezegd. Wanneer ik de noemen Jezus am Glauben uitreed, wanneer ik vielleicht Gott meer beden kan, wanneer ik Jezus zei, erinner ik God daaraan dat hij mij, der Jezus, physisch gekauft heeft. Dat ik am gehier. Wanneer ik Jezus zei, erinner ik den Dievel daaraan dat hij tjeinracht meer aan mij heeft, wil ik der dat bloot Jezu verzeind zie. Bloos dat eine. Lei wa hier a woer an klama studie en deze ganz besondere tijd die we leven. Het mocht die ermoedje dat te doen wat David deed, en dem du betst. Wies mi haar dienen was. Heul mi bij dem einen, nämlich dienen nomen te verste. Ik denk dat het zo leicht als een wordt in deze ruitvorderende tijd moed te bewaren en einen kloren kop te behouden. Loti, beschenche van God.

Ik heb al eenmaal gezegd dat ik me dat fokken verstel, waar Jezus wel geleefd heeft en waar de lied aan je zingen hebben. En dan denk ik ten bijvoorbeeld volgende. Jezus riep de mensen dat ze hem volgen zullen, also hem hinaan kunnen. En ik me dat nu zo denk, waar Jezus als mens ging, kon zijn weg moel niet zo verlokkend gewesen zijn. Einmal zei hij de mensen, dat de Tiere ihre Städte blieben hadden, hij aber nicht. En hij zei het moel, als wer metkommen wil met hem, om te zeggen, wo, oder vielleicht wo, hij woont, zei hij aan, ze zullen metkommen en zich dat aantje. En wie van do? Wenn wir an Jesus in leven denken, treit ons dat aan, zijn voetspuren hinaan te gunnen? Wils, wenn wir den selgen weich gunnen, wat hij jink, worden de mensen aan zijn kreide aantje en kreide dat zelfs even aanzaaien wat ze van Jezus reden. En doch blijft zijn woord wat vandaag vast, zoals hij dat nog wadda te Petrus wadda holt, nadat hij van de doodje opgestoen weer. Volg du mij nu. En met deze opvordering, wo ik hier sluiten en verafscheid mij met het laatste leid, wo hen God mij viert, daar wil ik kunnen.

0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Door het leven en een schuil. Over mijn jaren, ik wil je zeggen, ik heb mijn mens doodgelacht. Zit bij Linda. En dan